0: Koki tuichi mama mama Maria Shaiwara kasemtima ananiambia yeye usingizi umekata katu. Koko mzee 50 pale mama 50.
1: Tuzungumze kwa taratibu.
0: Asante. Aiza kongole pia kutoka Tokia Isimani tarafani kule, asante.